Hier zijn we weer. Dit is Schiffy & Co. met La La en Zo. Doe gezellig mee en zing luidkeels mee. Doe je handen in de lucht en zwaai er maar mee.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Radio Pros via radiopros.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
3: Er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent dat het Iran aangevallen heeft. Het is niet uitgesloten dat de raketten deze keer vanuit Israël kwamen. Amerikaanse bronnen melden intussen dat de VS aan een diplomatieke oplossing blijft werken voor het conflict. President Trump zei eerder deze week dat praten over vrede voor hem geen zin meer heeft. In Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 7 mensen gearresteerd bij incidenten na de WK-wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. Enkele van hen schoten vuurwerk af naar politiewagens. 2 mensen droegen een bivakmuts en dat mag niet. Bij de incidenten vielen geen gewonden. Frankrijk plaatste zich gisteravond als eerste voor de halve finales op het WK door Marokko te verslaan met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En in de ronde van Frankrijk zal de Noorse ex-gele trui Thorstein Traen straks niet meer starten. Hij viel gisteren zwaar in de eerste echte bergrit en brak meerdere ribben. Traen liep ook een hersenschudding op. Er stapten gisteren ook 2 Belgen uit de Tour, Kian Uytebroeks en Bert van Lerbergen. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los. Ochtendshow.
5: Goedemorgen schat, kopje koffie?
6: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?

Dat is een heel korte nacht, omdat we gisteravond een beetje promotie hebben gemaakt voor de radio. En dat meer bepaald op de kermis in Burst, waar we straks eens gaan bellen met de schepen van feesten, rond 7:45. Het was geweldig. Het is een goede opener. En onze promotie was zeker ook terecht. Dit is Danny.

Waar zijn al die mooie jaren? Danny de Rover. Ik heb het gisteren eigenlijk nog een beetje ervaren. Bij dergelijke evenementen is de vriendschap soms heel groot. En de verbondenheid samen mochten delen. Kun je moeilijk omschrijven, maar. Met zoveel heimwee. Onze luisteraars weten dat ik, of mijn luisteraars weten dat ik een pagina heb op Facebook, Piet Vermeer. Als je daar naartoe gaat, kan je enkele beelden zien van de openingsavond gisteren van zo'n massafeest. Dus even swipen, of hoe noemen ze dat, hè? Naar de pagina Facebook Piet Vermeer. En daar zie je beelden van een heel enthousiast publiek gisteravond. Eigenlijk ook een beetje het beginnen van het verlof, hè. Dit is Ace of Base.

Cruel Summer uit 1998. En na decennia van bakkeleien en palaveren voeren de drie Belgische gewesten nu al echt toch een wegenvignette. Vanaf 1 mei 2027 moet elke auto en bestelwagen die gebruik wil maken van hoofdwegen in ons land ervan voorzien zijn. Het ontwerp moet nog finaal goedgekeurd worden en er zouden nog een aantal dingen kunnen wijzigen. Maar in grote lijnen zal het er zeker doorkomen. En het wegenvignet zal eigenlijk bovenop de jaarlijkse verkeersbelasting komen. En kan tot €125 per jaar kosten. Dus we weten alweer waarvoor we moeten sparen. Om op onze Belgische wegen te rijden met de wagen. Dus wel bedoeld de hoofdwegen. Maar ja, het is toch weer al iets nieuw, hè? Uitkijken. Dit zijn de Fortunes.

0: Dus nog heel even toast op de radio. Ik schreef het van de dagen eigenlijk het groepje waar Yves Segers is uitgeboren. In de jaren 90 maakte het grote publiek kennis met Toast toen Yves Segers liedzanger werd. En in 91 schoten ze een hit met dit nummer, Ik schreef het van de daken. En nadien volgde hun debuutalbum 2 uur 's nachts. Maar van Toast, eigenlijk origineel, blijft er niks meer over. Maar Yves Segers is nog altijd strijdvaardig op het podium. Het is nog altijd een fuifnummer als je hem hebt.
1: Ik

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Night Shift. Als ik het in Nederlands kan vertalen, is het eigenlijk een nachtwerk, hè? De Commodores. Voor zij die een nachtshift hebben gedaan en naar Pros luisteren, wees welkom hier deze vrijdagmorgen in de ochtendshow. Eigenlijk niet veel nieuws te rapen van deze morgen, dus ja, geen nieuws is goed nieuws natuurlijk, hè? Terug in de tijd met deze van Billy Paul. Me and Mr. Jones. Als ik even op het thermometertje kijk hier in de studio, hebben we al 25 graden. Maar dat thermometertje gaat vandaag nog een beetje stijgen. We gaan zeker naar 28, 29 graden. Dus het wordt terug puffen vandaag.

Billy Paul, Me Young Mrs. Johnson. De gemeente Wezel heeft aan al zijn jeugdbewegingen alcoholtesters voor op kamp. De gemeente wil de leiders stimuleren om bewust en verantwoord om te gaan met alcohol. Dit is een goede aanzet om samen met de leiding onze afspraken rond alcohol nog eens te bekijken. Dus dat is eigenlijk geen slecht idee. Want het is, natuurlijk als leider heb je altijd een verantwoordelijkheid. Want je bent met honderden kinderen op de baan. En het moet maar eens mislopen. En dan is er alcohol in het spel. Dat gaat niet. Goedemorgen. Je bent nog steeds in de ochtendshow op deze vrijdag. Dit is John Fred en his Playboy Band. Judy in the Sky.

Waar ik vandaag ook heel even aan denk, dat is dat het waarschijnlijk ook de start is van het bouwverlof. Dat de meeste luisteraars die in de bouwsector zitten, het riempje er mogen afleggen voor 3 weken lang natuurlijk. Geniet van jullie verlof, bouwvakkers of mensen die de werkster zijn in de bouwsector.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Los FM, de radio.

0: terug aan het stijgen naar het 8 uur gebeuren hier in deze ochtendshow. En dat is meteen Camille op de radio. Nu dat je weg bent, en ik zei het al, gisteravond was ik de gast op de grote kermis in Burst. En dat is ook een beetje de opening van het bouwverlof. Maar een donderdag, het was een massa volk. En ja, eigenlijk was ik er aanwezig met een beetje reclame van onze radio. Toch een t-shirt aan. Ik ben er aangesproken geweest door een menigte van mensen. En als het nu goed zit, heb ik de voorzitter van de kermis van Burst aan de telefoon. Goedemorgen, Nico.
1: Goedemorgen.
0: Ha, wat was dat gisteravond, joh? Ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Ik voor een donderdagavond. En vandaag moeten misschien nog veel mensen werken. Nico, ik wou je even aan het woord laten deze morgen. Want eigenlijk, kermis Burst, dat is een hele onderneming geworden. Zeker op de pendelparking, hè. Maar je hebt gisteren natuurlijk een heel mooi eerbetoon gedaan. Want ik denk, of ik vermoed, dat de muziekmakers, de DJ's die op jullie podium passeren, dat die toch van een heel belangrijke waarde zijn.
1: Ja, uiteraard. Hè. Naast de vele bands die optreden, zijn zij toch wel verantwoordelijk voor eigenlijk, de sfeer op zo'n kermis. Hè. Gisteren was er dan het eerbetoon voor Tim van Doorn. Tim die ons exact een jaar geleden kwam vertellen dat hij op de hoogte werd gebracht dat hij tegen zijn ziekte ging verliezen.
0: Ja.
1: Dat was een heel, heel pakkend moment natuurlijk voor de hele vriendenband die daar was. Wij wisten dat het niet goed was, maar vorig jaar, eigenlijk een jaar geleden, is hij daar komen vertellen dat het fataal was, zijn ziekte. Dus gisteren hebben wij daar dan uitgebreid de tijd voor genomen om dat onder de aandacht te brengen. Hè. Dat was een heel pakkend moment. Een heel mooi moment. Jammer natuurlijk dat er zo'n momenten moeten zijn.
0: Het was voor mij als radiomaker ook een pakkend moment. En trouwens, ik heb ook Tim gekend. Ik ken ook zijn vader die jarenlang DJ geweest. Maar het was ook voor mij, mijn haar kwam een beetje omhoog op mijn armen. Nico en ja. Natuurlijk, we zitten met de feesten. Hè? En kun je nog eens heel kort jouw programma overlopen voor vanavond? Ja, de Rode Duivens, dat weet ik al. Maar misschien morgen zondag nog heel vlug.
1: Wel, ik zeg het, vanavond hebben wij onze bike en runwedstrijd. Dan nadien gaan we de Rode Duivels simpel naar de halve finale brengen. Hè. En zaterdag is er dan beginnen we met een darts-toernooi. Om 6 uur wordt er dan muziek gespeeld van de jaren 60, om 7 uur van de jaren 70, om 8 uur van de jaren 80. Dus ieder uur schuiven wij een decennium op. En dan zondag is er een groot eetfestijn, waarvoor nog altijd kaarten verkrijgbaar zijn. Mensen kunnen ook komen zonder kaart. Dan hebben we een kindernamiddag. 's Avonds komen er bands optreden. En dan maandag hebben we ons bierpongtoernooi. 's Avonds komen er anders, maar maandag, en dat wil ik toch wel nog eens even goed voor iedereen herhalen, omdat u zelf even aangaf van dat wij al de mensen die in de loop der jaren bij ons vertrokken zijn gaan eren. Dus maandagmiddag om 1 uur, om 1:30 is het, hebben wij eigenlijk een eigen interpretatie van een zielmis. Dus 10 mensen die ons in de loop der jaren hebben verlaten, die een band hebben met Kermisburst, die gaan herdacht worden. Dus dat is ook wel een mooi moment.
0: Ja.
1: En dan dinsdag hebben wij om 1:30 een wandeling doorheen Burst. Om 5 uur of om 5:30 is er een mega stoelendans met 100 deelnemers. En dan sluiten we af met nog 2 hele goede bands. En dan is het wel geweest.
0: Voilà. Nico, mag ik u als voorzitter van de VZW Burst heeft Durst veel succes wensen met de komende dagen nog. Het weer zit jullie mee, hè? Dus ons heer is iemand die kermisbus meeviert. Maar ik wil afsluiten en jij mag het aankondigen. Tim van Doorn had een lievelingsnummer.
1: Ja, inderdaad. toen dat Tim uiteindelijk wist wat er ging gebeuren, ja, toen heb ik de moed gehad om te vragen van kijk, met welk liedje kunnen wij u blijven herdenken? En het liedje dat hij toen samen met zijn broer en zijn vrouw eigenlijk heeft gekozen, dat is Don't Stop Believing.
0: Tim, voor heel speciaal voor Tim, misschien hoort hij het wel en u heeft het aangekondigd. Nog veel succes met de kermis, Nico. En dit is Don't Stop Believing.

speciaal voor Tim van Doren, een van de house DJ's geweest van het evenement Don't Stop Believing. Trouwens, er is een VZW opgericht rond deze Tim van Doren. En binnen een paar weken komen we daar ook eens dieper op terug. Het is de VZW, gewoon simpel. Maar dat is voor binnen een week of drie ongeveer, heb ik zo al afgesproken met de familieleden, dat we die ook eens op de radio gaan krijgen. Uiteraard hebben we gisteravond ook toffe mensen ontmoet. En als die dus zagen dat we van Radio Pros waren, is er toch een vraag geweest om een plaatje te draaien. Heel speciaal voor Ilse de Sambla, deze van Whitney Houston. Where do broken hearts? Ilse, dit is heel speciaal voor jou, hè. Trouwens, je kan het eerbetoon zien op mijn Facebookpagina. Piet Vermeer van gisteravond. Dus eerbetoon aan Tim van Doren. Moet je maar eens

Heel speciale vraag van Ilse de Samla uit Helterd. Deze Whitney Houston. En ik heb er nog eentje voor het eerste gedeelte af te sluiten. Dat ga ik doen met Aaron Blommaert en zuurstof. Graag tot in deel 2.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We waren meteen terug beland in 1967 met de Thuisers en Happy Together. Bij deze heet ik u van harte welkom in het tweede gedeelte van de ochtendshow op deze vrijdag, de 10e juli. En het is alweer warm aan het worden. In de studio is het al ongeveer 24 graden, zie ik hier op ons kleine, piepkleine thermometertje. Maar ja, je weet het, we gaan terug naar de hittegolf voor zondag 31 graden. Dat belooft, hè. Zeker het koel houden. Geen alcohol drinken, toch niet overbodig, want dat is zeker niet goed met dit weer. Dus een goed fris watertje. Dit is Frankeland en misschien een watertje uit de zee. De parel van de zee.

En wat zei ik net bij de aankondiging van deze plaat? Een watertje uit de zee drinken, maar dat zou ik niet aanraden, want dat zou toch wel een beetje zout uitvallen. Ik ga het misschien vandaag eens proeven even, want na de uitzending neem ik de trein, het openbaar vervoer, richting de kust, want met wagen is het veel te druk momenteel. En dus ga ik vandaag eens genieten van de parel van de zee. Toch een beetje Vlaams op de radio van JOB Job en TikTok.

Dit was meteen weer een beetje Amerikaans geluid van de meidengroep The Ritchie Family. Uit 1978, The American Generation. En hun laatste grote hit eigenlijk was in 1989, The Best of Disco in Town. We blijven bij de ouwtjes en dat is, heb ik het natuurlijk hier over Baccarat. Sorry, I'm a Lady. Nog tot 9 uur de ochtendshow op deze vrijdagmorgen.

Baccara was een populaire Spaanse popgroep uit de late jaren 70, begin jaren 80. De groepsleden waren dus twee dames, meestal gekleed in het zwart. Hun muziek was een mengeling van pop en disco. En de tekst was in het Engels met een Spaans accent. En dat hoor je klaar en duidelijk. Maar je zou ook kunnen denken dat ze terug uit Nederland zijn. Maar dat is niet zo. Tot aan de reclame gaan we doen met deze van Elton John uit 72, Crocodile Rock.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 8. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd. Radio Pols.
2: Laat je nooit meer los. Pols FM. Pols FM.

Shattered Dreams, Johnny & Jazz, een plaat die je zeker in de ochtend eens mag gedraaid worden. Het is goed om wakker te worden en een tas koffie te nuttigen, maar bij sommigen zal die tas koffie al genuttigd zijn. Bij het volgende nummer gaan we terug naar Italië, want ik ben eigenlijk een beetje zot van dit duo. Ik hoor ze graag zingen, ik vind het echt wel machtig. Albano en Romina Power met Sempre Sempre. En zo gaan we weer naar onze supertip van deze week, die ook al bijna op zijn einde loopt. Hè? Want zondag schakelen we terug over naar een nieuwe, eigenlijk maandagmorgen. Maar ja, we zullen terug eens benieuwd zijn wat het gaat worden. Geniet van deze Sempre Sempre.

Ik begin namelijk de tekst al van buiten te kennen van onze supertip. Hè? Dat is een beetje de bedoeling. Jovalli, genieten, blijven genieten, ook voor deze vrijdag. En ook het komende weekend, genieten van de zon. Maar zeker niet te lang blijven inliggen, omdat je geen zonnezag krijgt. Hè? We gaan verder met deze van Take Two. Mooi is het leven. En daarna krijg je nog een Nederlandstalige van Illusion. Geef me de vijf tot aan de reclame.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
5: Bros. Nou, als jij er bent, is Piet Vermeijer er ook. Met het allermooiste muziekrepertoire op jouw radio.
6: Dat was nog eens de wondermooie Belle Perez, die de afgelopen maanden toch wel een beetje in een putje heeft gezeten bij het overlijden van haar echtgenote. Ik ga eens proberen toch de titel uit te spreken, want het is zo een beetje Spaans en dat ligt me niet. Hè. In Directas uit 2019, zo zou het toch moeten klinken. Mooie ritmes. Zo altijd leuk, Belle Perez is te draaien in het programma. Terug in de tijd met de Dire Straits en Lady Writer.

Opmerkelijk veel muziek in deel 2 van deze ochtendshow voor vrijdag 10 juli, want er was eigenlijk weinig nieuws te rapen. En mijn vader zei altijd, jongen, geen nieuws is goed nieuws. Dus ja, dan draai je maar gewoon muziek en hou je het gezellig hier op de radio bij Pros. En dat moet nog voor heel de dag. Dus muziek ook van One Direction.

Dat was de voorlaatste plaat voor deze aflevering van de ochtendshow One Direction. Ik ga eruit met een nummer van eigen bodem. En dan heb ik het over Yo Le Maire. En je suis venite dire que je m'en vais. Nog veel plezier met alle collega's vandaag. En de eerstvolgende is Tom Callebaut met de Duitse muziek. Graag tot maandag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nogthans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
4: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
3: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
5: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen zeker om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
3: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Helene Fischer om vandaag te beginnen. Een goeiemorgen, dit is Radio Proost op een vrijdagvoormiddag. Tijd om wat Duitse muziek op je los te laten. Ook al is vandaag misschien wel een van de belangrijkste dagen voor ons landje. Want vanavond, ja, dan moet het gebeuren. Dan moeten ze laten zien wat ze kunnen en we gaan met z'n allen supporteren. Maar goed, dat is voor vanavond. Eerst Duitse muziek en ook, heel belangrijk, onze voorgaande collega nog even bedanken. Piet, die was er in de ochtend om ons met een glimlach wakker te maken. En de rest, dat loopt op wieltjes. Hier is Fernando Express. Dat is het schönste geschenk der Welt. We zijn vertrokken.

0: even in ons archief duiken. En daar kwam deze parel even bovendrijven. Roy Black en Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Straks heb ik nog een hele mooie oude. Maar eerst even naar Zwitserland bij Beatrice Egli. En zij is zu Hause.
1: Schon kurz nach 10, ich stehe am Bahnsteig.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
4: Goedemorgen.

Zelfs in het Duits is de Material Girl al doorgebroken. La Fée, die neemt de honneurs waar in Duitsland. En niet Madonna, maar het was wel zo'n nummer waarvan je zegt van... kijk, leuk, klinkt ook nog wel niet zo slecht in het Duits. Dit is Radio Pros met elke vrijdag voormiddag een uurtje Duitse muziek. Met nu een kwieke dame die de Duitse schlagerwereld af en toe wel eens goed op zijn kop zet. Julia Buchner, Mein Herz schlägt Schlager. Mein Herz.

Kader Valdo Zobist Wie Du Bist. En dit is een ambiancemaker. Zo'n echte man die muziek maakt voor apres-ski-hutten. Maar ook op Mallorca hoor je zijn muziek. Ik heb het over Michael Wendla. Misschien ook nog wel zien liept een DJ. Wel, dit is zo'n ander groot hit die hij ooit gemaakt heeft. Egal. En nu op Radio Pros.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: zoek naar een vakman die ze stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pros, goeiemorgen.

Even in dat mooie Duitse archief gedoken met Rita Pavone. Wenn ich ein Junge wäre. Dit is Radio Pros op vrijdag 10 juli. Wat is er met 10 juli? Wel, ja, dat is de dag dat de Rode Duivels nog eens mogen aantreden. Vanavond om 9 uur zit heel België waarschijnlijk weer voor.

Guten Tag, liebes Glück van Max Rabe. En tijd om afscheid te nemen, want ja, 10 uur komt eraan. En dat wil zeggen dat Jan Bakker de best verkopende Vlaamse platen op een rijtje heeft gezet. Veel plezier nog met hem en de andere collega's hier bij Radio Plus. En wij maken graag een afspraak voor volgende week hier op Radio Plus om 9 uur op vrijdag voormiddag. Dag.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Welkom bij ProzFM.
5: De muziek waar je van houdt.
2: Online en op FM.
0: De Vlaamse Super 15.
6: De Vlaamse Super 15.
7: De Vlaamse Super 15.
8: Jantje Bakker.
9: Nieuw in de Vlaamse 15.
10: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: 10 juli. Meteen een nieuwkomer op nummer 15. Wim Lijs met Viens danser. Onze tweede nieuwkomer van vandaag op nummer 14. Wim Soetaar met Herinneringen.
1: Nieuw in de Vlaamse 15.

Alfonso, tweede nieuwkomer vandaag in deze lijst. Binnengeduikeld op nummer 14. Wim Soetaar met Herinneringen. Op nummer 13 komen de van 15 twee plaatsen winst voor Lauren Lynn. Met Gesloten Ogen.

Twee plaatsen gestegen van 15 naar 13. 6 weken geroteerd in deze Vlaamse hitparade. Laurelin met gesloten ogen. Ook 4 plaatsen gestegen in de hitparade. Jo Valli van 16 naar 12. Genieten!

Ja, iedere dag genieten van het leven van een zonneschijn. Jo Valli op nummer 12 met genieten. Vakantieperiode voor Lisa Lewis. Zon, zee en strand op nummer 11.

0: Drie plaatsen gestegen van 14 naar 11. Lisa Lewis met Zon, Zee, Strand. Op nummer 10, 5 plaatsen gedaald. Wel al 13 weken in de Vlaamse hitparade. Amper en Dylan, Per Ongeluk.
1: Wat een geluk.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 6110 of mailen kan naar info@

Vier plaatsen gestegen van 13 naar 9. Kevin Kestan met Zomer voor altijd. Twee plaatsen in de dalende richting. Suzy Marrow, hou me warm vannacht.

Suzy Merel met Hame Warm vannacht. Op nummer 7 komen de Van Elf in deze Vlaamse hitparade. U kent zowel Veronique Kay met Margarita en

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Dat is ook beter dan goed. Van 7 naar 5, 2 plaatsen gestegen. Gary Hegger, beter dan goed. Ook 4 plaatsen in de goede richting. De Romeo's. Ik zag jou

Vier plaatsen in de goede richting, van 8 naar 4, de Romeo's. Ik zag jou maar even. Vorige week nog nummer 1. Nou, vandaag nummer 3. Herbert Verhagen met Jij blijft mij verbazen. Twee plaatsen gedaald, 12 weken genoteerd in deze Vlaamse Super 15.

Herbe Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. Vorige week nog nummer 1, dus 2 plaatsjes gedaald vandaag. Op nummer 2 komen de van 3, 1 plaats gestegen. Hij is zot verliefd. En dan hebben we het over Bart Kuil.

0: Barca met Zot Verliefd op jou.
1: De Vlaamse Super 15.
2: De Vlaamse Super 15.
3: De Vlaamse Super 15.
0: Meteen een nieuwkomer op nummer 15. Wim Lijs met Viens danser. Op nummer 14 onze tweede nieuwkomer van vandaag, Wim Soutard met Herinnering. Twee plaatsen gestegen van 15 naar 13, Lorelin met Gesloten Ogen. Ook vier plaatsen gestegen is Jovalli met Genieten. Lisa Lewis komt terecht op nummer 11, komende van 14, Zon, Zee en Strand. Vijf plaatsen gedaald van 5 naar nummer 10, Amper en Dylan, Per Ongeluk. Kevin Kestan, ja, die vinden we terug op nummer 9, komende van 13, Een Zomer voor Altijd. Op nummer 8 komen er van 6 twee plaatjes in de dalende richting. Suzy Marel, Hou me warm vannacht. Margarita en Tequila, Veronique Kees, die staat genoteerd op nummer 7. Komen er van 11 vier plaatsen winst. Sammy Moore staat genoteerd op nummer 6. Komen er van 4 twee plaatjes in de dalende richting. Te jong om stil te zijn. Van 7 naar 5, Gerry Hegger met Beter dan Goed. De zomergids van de Romeo's, vier plaatsen gestegen. Van 8 naar 4, Ik zag jou maar even. Vorige week nog nummer 1, nu twee plaatsjes gedaald. Herbert Verhagen, Jij blijft mij altijd verbazen. Op nummer 2, Hij is zot verliefd. Komende van 3, 1 plaats gestegen. Barkuil met Zot verliefd. Dat betekent dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben. Willy Sommers, De Eerste Keer.
4: Nummer 1.

nummer 1 deze week, Willy Sommers, met de eerste keer. Van mij heb je nog te goed de supertip van de week in handen van Jovalli en genieten. Ik zeg graag tot volgende week vrijdag wat deze Vlaamse hitparade betreft. Of morgenochtend om 9 uur ben ik terug van de partij met Ontbijtradio. Hier bij Radio Pros. Graag tot dan. Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Afkomstig van Gowanus en La Camisa Negra. We zijn ruim 7:30 geworden. Van harte welkom in onze middagradio. Dit vandaag alweer tussen 11 en 2 uur op deze zonnige, zeer zonnige vrijdag, vrienden. Woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jan Bakker met de Vlaamse Super 15. Hele pak zonnige platen alweer in onze middagradio. Jawel, onder meer deze van Charles D. Lewis en de Soca Dance.

Is en blijft gewoon weer een topzanger, deze Shaken Stevens en Give Me Your Heart Tonight. We zijn alweer vertrokken, beste vrienden, en we zijn alweer in vorm, moet ik zeggen. Jawel, zo dadelijk Bel Equip met Black is Black. Maar eerst deze van Bonnie Ann en Kalimba de Luna.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad, kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Radio Plus, laat je nooit meer los.
5: Middagradio met Etienne voor de sfeer. Radio Plus.

Viertakt en zij zijn samen op vakantie. Het is altijd plezant als je op vakantie kunt gaan en genieten van het mooie weer. Maar natuurlijk moet je niet naar buitenland gaan, want het is hier al warm genoeg, uiteraard, vrienden. Sam Goris en Betsa, mee moet je.

Helemaal uitgezongen. De Bay City Rollers was dat met Keep On Dancing. Ja, het is al een aantal maanden geleden dat we deze nog lieten horen op de radio in onze middagradio. Zo dadelijk Silver met Turn the Tide. Maar eerst naar 78 ken je deze nog van de George Baker Selection. En dat met Rosita.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.
2: 5 Star Radio.
3: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
4: Middagradio.
5: Het

0: Wilt u dat de keizer van het Vlaamse lied hier bij Radio Proost? Hij had alles en ik niets. Werd trouwens aangevraagd deze fantastische plaat door Luc Parewijk. Ook Molly uit Aerschot vroeg een plaat aan. En ze vroeg deze aan van Willy Sommers en een aperolletje.
1: Lieve mensen, vandaag wordt het mijn dag.

Je krijgt ze allemaal netjes op een rij bij Proost FM. Gloria Gaynor was dat met Never Can Say Goodbye. En deze kent iedereen, jawel, James Lloyd.

Onder het motto lachen is gezond. Het wordt misschien te weinig gedaan in het leven. James Lloyd en dat met Keep On Smiling. We gaan richting 12 uur. Dat betekent zometeen richting nieuws en weer. In dit gedeelte nog een tweetal nummers te gaan. Onder meer een nummer van Mary Hopkin. En eerst gaan we naar dit van de Humphrey Singers uit 1970. En dat met To My Father's House.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Criminelen gebruiken al maar vaker vakantiewoningen op verhuurplatformen als Airbnb of Booking.com. Voor drugshandel en seksuele uitbuiting bijvoorbeeld. Dat melden politie en justitie. Drugscommissaris Ine van Wijmeer legt uit.
4: Eigenlijk komt het erop neer dat ze die studio's, die appartementjes gebruiken als uitvalsbasis of als verstopplaats of ook als onderduikadres. Criminele organisaties vinden online verhuurplatformen heel interessant, omdat het flexibel is en je kan voor een heel korte periode iets huren. Je kan het ook makkelijk annuleren en omdat het vrij anoniem is.
3: Er wordt nu onderzocht hoe groot het probleem is en hoe bendes precies werken, zodat de overheid en de sector zelf maatregelen kunnen nemen. 1 op de 5 bruggen en viaducten in Brussel is in slechte staat. 2 kregen de slechtste score en zijn ronduit gevaarlijk. Ze worden dan ook niet meer gebruikt. En 23 andere kunnen gevaarlijk worden als er niks gebeurt. Dat blijkt uit controles van Brussel Mobiliteit.
5: De toestand die verslechtert in de zin dat gradueel er een verouderingsproces is. De bruggen die in een slechtere toestand zich bevinden, die gaan we van dichterbij monitoren. Met de hulp ook van externe bureaus, etc.
3: Het gaat onder meer om verschillende bruggen van op- en afritten van de Brusselse ring. Minister van Mobiliteit Elke van den Brand zegt dat ze dit najaar nog met een investeringsplan komt. In het westen van Frankrijk wordt code rood voor de hitte uitgebreid. Vandaag geldt die al in 9 departementen, morgen zijn er dat 24. En in heel wat andere departementen staat de hittecode op oranje. Frankrijk kreunt al onder zijn 3e hittegolf deze zomer, met temperaturen die tot 40 graden kunnen stijgen. In Parijs verwachten ze rond 37 graden. En die hitte blijft daar nog zeker tot het midden van volgende week hangen. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 17 omgekomen toen ze de overwinning van de Fransen op het WK voetbal aan het vieren was. Het meisje was op een vrachtwagen zonder oplegger geklommen, maar ze viel eraf en werd overreden. Ze was op slag dood. De chauffeur van de vrachtwagen is opgepakt. Op het WK voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna kort toe.
6: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
3: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

Shabby Tiger, onze opener van ons tweede gedeelte, alweer met het nummer Slow Down. Vrienden, het tweede gedeelte van ons programma Middag Radio. 11:57 geworden, een hele goede middag en een bijzonder smakelijk eten toegewenst aan iedereen. Ik zou niet graag nu momenteel in Frankrijk zijn, met temperaturen van 40 graden. Nee, nee, laat maar, het is hier warm genoeg, warm genoeg. Dus Slow Down is echt een goede plaats, moet ik zeggen. Sheila and the Black Devotion, and Love Me Baby.

Zomerse klanken hier bij Pros FM, vrienden. Juan Pardo was dat in middagradio met Nomeables, Nomeables. Even naar de temperatuur gekeken. Op dit moment is het 27 graden. Dus we mogen zeggen, hot in the city. Ja, en is erbij hoor. Billy Idol, als leeftijd.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM.

puur zomerse klanken op Pros FM. Het Lauwland trio met Ik kan geen kikker van de kant afduwen. Zometeen zijn we klaar, beste vrienden, voor het volgende. Dat is de super.

Tony Christie hier bij Pros FM en Is This The Way To Amarillo? Ik zou zeggen, altijd rechtdoor en de eerste baan rechts en je bent er. Zo dadelijk naar Nederlandse met muziek uit 78, Love and You're The Greatest Lover. Maar eerst deze van Tina Charles op deze schitterende en zeer warme vrijdag. I love

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De Moeitijn.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. De radio met eigenheid. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Twisting by the Pool. Het waren uiteraard even de Dire Straits, inderdaad, vrienden. Bij 27 graden kan je misschien nog een keer twisten bij, water, bij het water, uiteraard. Hè. We hebben dus dadelijk Alain Delorme op aanvraag met Set on the 3, maar ook nog deze van Bonnie Pointer en I Can Help Myself. Tot zo dadelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

MC Michael G en dat met DJ Sven en de Holiday Rap. Je krijgt ze allemaal, beste vrienden, de zonnigste platen hier bij Radio Pros FM. En we zijn een beetje overal te beluisteren via internet, via FM en zeg maar allemaal verder. Uiteraard, op alle soorten van manieren kan je ons wereldwijd uiteraard ook beluisteren. Bijna 8:08 geworden op deze stralende, maar toch wel zeer warme vrijdag. Van harte welkom in ons derde en laatste gedeelte. Hier is Paradiso en Bandolero.

Ozone op Pros FM met Dragostei Dintei. We zijn juist gepast 1:15 geworden, vrienden. Zo dadelijk steken we allemaal onze handen omhoog. Dat doen we samen met Ottoan. Maar eerst nog naar deze luisteren van Robert Palmer. Addicted to Love.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros. Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Hasta la vista, mañana, olé. Dat was Cindy hier bij Pros FM. En ook in Benedorm, daar wordt er ook geluisterd naar de radio. Naar Pros. Hier zijn de Strangers.

Muziek uit het jaartal 1978, een van die vele onvergetelijke hits liever van ABBA en Summer Night City. Van 78 naar 74, Giulio Iglesias en Quiero.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Five Star Radio. Radio Pros. Radio Pros. De radio met eigenheid.

In de zomer, Django Wagner op de radio. Wie het nog niet moest weten, wij zitten in de zomer inderdaad. 28 graden momenteel, vrienden. Jawel. Hier is Jannes en zijn hut medley.

Het Safri Duo met Play It All Live. Vrienden, we gaan richting 2 uur. Dat betekent alweer het einde zometeen van ons programma Middag Radio. Aanstaande zondag ben ik er helemaal terug bij. Uiteraard tussen 12 en 2. Uitzonderlijk met het programma Middag Radio. Zo dadelijk is er uiteraard Chris van Dijk en Studio NL. Veel plezier hier bij Radio Pros met onze andere collega's trouwens ook. En uiteraard geniet van het mooie weer. Ik heb nog Dario G met Carnaval de Paris. En ook nog dit van Two Man Sound en Disco Samba. Een fijne vrijdag en heel graag tot aanstaande zondag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

vrienden, welkom in Studio NL met Chris van Dijk. Hier bij Pros FM natuurlijk. Ja, en even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Etje voor zijn afgelopen 3 uur middagradio. En wat zijn we vandaag? Vrijdag. Goeienamiddag.

Ja, we gaan erin knallen, hè. Vrijdag is vrijdag, ja. Vrijdag is vrij, Vincent. En dat hier allemaal in de studio. En al goedemiddag. Ja, vanavond is het voetbal, hè. We gaan even serieus zijn. Fiesta is...

Ja, we beginnen stilaan in vorm te komen, hè? Voor vanavond 9 uur. Wat gaan we allemaal beleven, hè? Het zal een gezellige en warme avond worden. Letterlijk en figuurlijk. Laat ze maar praten. Je ziet.

Ja, laat ze maar praten, hè. Studio NL hier bij ProZFM. En we blijven heel gezellige Nederlandstalige muziek gaan draaien, hè. Dat hier allemaal tussen 2 en 4. Frans Bauer en Sineke. Eén nacht met jou. Welkom.

Eén nacht met jou, hè? Frans Bauer en Sineke. En ik kreeg juist een berichtje van Koen en Katrien. Ze zijn op weg naar Spanje met de wagen. En ze vroegen een gele goeie. Jimmy Frey uit 1974. Zaragoza. Ja, amuseer jullie maar. En niet te zatte Koen.

Ja, dat zullen ze nog durven, hè. Nooit meer terugkomen. Blijven in Spanje. Ze hebben gelijk, hè. Koen en Katrien, heel speciaal voor jullie. Zaragoza, Jimmy Frey. En hebben we zin? Jazeker, hè. Zeker voor vanavond. Zin in een feestje. Rudy de Wit. Chris van Dijk met Studio NL op deze zonnige vrijdagnamiddag. 29 graden buiten.

Ja, Studio NL is altijd heel plezant. Hè. Dat op een vrijdagnamiddag. Rudy de Wit en Zidu in een feestje. Ja, man. Ja, altijd, altijd. Welkom bij Pros FM. Chris van Dijk. En dat allemaal op een vrijdagnamiddag. En de zon schijnt heerlijk. En het is warm buiten. Op tijd drinken, hè.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Ja zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee zotteke, dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische actie

0: Marcus, Jo van Achten, Henk Bernard. En dat hier allemaal in studio. En
1: de eerste keer is toch de oude.
0: Willy Sommers. De eerste keer.
1: Dat je ooit kan
0: ogen. Wat zou hij daarmee voorstellen, hè?
1: Je nooit meer
0: studio nou, hier bij Proto FM. Chris van Dijk tot 4 uur.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

Jij, ik ga jullie wat in de stemming brengen, hè, voor vanavond. De cruciale match van onze rode duivels, hè. Gina Franken van Damme. De volgende is heel speciaal voor Molly. De kroegmelodie van Jannes. Jannes, goed weer.

Ja, ja. We zijn vertrokken, hè. We gaan er een feestje van maken op deze vrijdag. Zeker vanavond, hè. We gaan winnen, we gaan winnen. De kroegmedley van Janse. Janis was dat, hè. Deze is heel speciaal voor Johan. Eentje uit 1988, hè. Danny en Mieke, kom maar in mijn armen, schat. Goedemiddag, dit is Studio NL.

Zo heel speciaal voor Johanna, hè? Het herzelen. Ja, hij is vrijgezel. Al 2 dagen. Gaat verloren lopen, hè? Ja, ja, zeker en vast. Kom maar in mijn armen. Schat Denny en Mieke. Zo, en dat was tot de laatste noot. Deze is heel speciaal voor collega Etje. Wie doet er vandaag de strook? Ja, Timo. Ik ken niet. Welkom vrienden. Studio NL en dat hier allemaal bij ProfM. Met Chris van Dijk tot 4 uur.

0: so pretty.
1: Vixen. Vixen. Vixen.
0: You are so pretty.
1: Vixen.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProsFM. Radio Pros.
4: Radio Pros activiteitenkalender.
5: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
6: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ja, de bevalligste, hè? Bart Peters. Toch een speciale mens, hè? En de volgende ga ik heel speciaal draaien voor Frida. Want Johanna heeft ze gevonden, hè? Ja, ze was boven aan het strijken. Mario en ja, Hanny aan de regels. Welkom, vrienden, in het tweede gedeelte. Met Chris van Dijk, Studio NL. Nacht.

Zo, heel speciaal voor vrijdag, hè. Ja, Johan heeft ze gevonden. Honey and the Regals. Uit vervlogen tijden, hè. Ja, dat was er eentje uit het jaar 1972 van Honey and the Regals en Mario. Zo terug wat ambiance op de radio. Ivan Vrelli.

zonder het te weten, hè? Yvan Verrelli. En dat allemaal in Studio NL. Vanavond ga ik uit. Ja, wie niet, hè? We gaan allemaal samen naar onze Rode Duivels kijken, hè? Clouseau! En dat hier allemaal op de radio. Welkom en goeie namiddag.

Ja, zouden we dat doen vanavond? Jazeker, hè? Met z'n allen supporteren voor onze Belgen. Vanavond, High Kites, Clouseau was dat. Michael Lanzo, je bent de liefde van mijn leven. Welkom vrienden, Studio Helm met Chris van Dijk. Iedere vrijdag namiddag tussen 2 en 4.

Michael Lenzo. Dat hier allemaal in Studio NL, hè? Haha, we gaan even uitblazen. Met Herbert Verhagen. Geboren voor elkaar.

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

André Hazes was dat, hè? De Nederlandse vertaling van Doe van Peter Maffay, hè? Jij bent alles. Dit is mama's jasje voor jullie nog, zeg. Als de dag van toen. Welkom in de studio en al vrijdagnamiddag bij Pearl FM.

Zoals de dag van toen, hè? Mama's jasje. Peter van Laatste natuurlijk, met zijn bende. Ja, een hele mooie. Zo, come on and dance. Stef Geloot, wie zou dan wie zijn? Studio 0, hier bij Proost FM.

Ja, het is te hopen dat we vanavond mogen dansen, hè? Come on and dance, Stefke Loot. En dat hier allemaal op de radio, hè? Ik zing als de zon schijnt. En deze stuur ik naar Nicole in Zonnegem. Waar ligt dat? Ja, daar schijnt de zon zeker. In mijn bed.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

John West en zijn Spaanse nachten. Ja, daar zal het nog warmer zijn dan hier, hè. Ja, het is hier al erg genoeg. Zo, we gaan terug de tijd een beetje in, hè, met René Schuurmans. In de sterren staat geschreven...

In de sterren staat geschreven. Maar wat, ja. René Schuurmans. Dat hier in de studio en al met Chris van Dijk. Zet de tijd maar stil vandaag, hè. We gaan een dringetje gaan draaien van Corina. Welkom vrienden, goedenavond.

Ja, dat was het weer, hè. Studio NL op vrijdagnamiddag met Chris van Dijk. Morgen vroeg ben ik er terug bij met Vroege Vogels. Tussen 7 en 9, hè. En in de namiddag kom ik mee een heel speciale, hè. Studio NL speciaal. Dat gepresenteerd door Chris van Dijk. Zo vrienden, ik neem afscheid van jullie en ik wens jullie nog veel luistergenoten met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats Gerry te Groot met zijn hits in de spits. Dan krijgen we nog Bart van Elst en Ron van der Steen vandaag. Salukes en tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Vlaamse en Waalse regering hebben een akkoord over de hervorming van de wegenbelasting. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weitz bekendgemaakt. Concreet komt er een betaald wegenvignet bij. Dat kost tot €125 per jaar en is ook voor buitenlanders verplicht. De prijs is afhankelijk van de uitstoot van je auto. Ook de bestaande wegenbelasting wordt anders berekend. Je hoort Weitz.
4: Als je de som maakt van het nieuwe systeem van jaarlijkse verkeersbelasting plus een vignet, dan zal dat voor meer dan de helft ofwel status quo zijn of een grote winst betekenen. En evident heb je ook verliezers. Maar daar zorgen we ervoor dat dat verlies beperkt wordt. Als je gevoelig meer zou betalen, wel, dan moet je niet in dat nieuwe systeem stappen tot wanneer dat je een nieuw voertuig gaat aanschaffen.
3: Het vignet is vanaf 1 mei 2027 verplicht. Vanaf juli volgend jaar volgen er ook boetes. Motorrijders moeten geen wegenvignet betalen. De veroordeelde man van 31 uit Aarschot, die gisteren op de vlucht sloeg, heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Dat bevestigt het parket. De man werd gisteren veroordeeld voor poging tot moord en stond thuis onder elektronisch toezicht. Na het vonnis knipte hij zijn enkelband door en vluchtte hij weg. De man zit nu vast in de gevangenis. Er riskeert nog eens een extra celstraf van 3 jaar voor het vernielen van zijn enkelband. En de transfer van Nathan de Kat van Anderlecht naar het Duitse Hoffenheim is nu officieel. Dat bevestigen beide clubs op sociale media. De Kat is nog maar 17 en was dit seizoen een van de sterkhouders bij Anderlecht. In totaal betaalt Hoffenheim zo'n €23 miljoen voor de Kat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.
1: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

En zo zitten we dan aan de vrijdag en we hebben een geweldige plaat meegebracht. Maar dit was eentje uit de jaren 80 waar we mee gestart zijn. Deze van Starship, Nothing's Gonna Stop Us. Nou, vrienden en vriendinnen, jawel, de laatste werkdag van de week zit er weer bijna op voor sommigen. En als het er al op zit, kan jij alleen maar genieten van het weekend. Wij gaan straks officieel het weekend open doen. Dan doen we net na 5 uur. Dus bedankt aan iedereen die een geweldige programma's gemaakt heeft op deze vrijdag. Onder meer onze Chris van Dijk was daar zeker en vast bij. En de andere mensen uiteraard ook. Allemaal een dikke merci. Dit is Favorite Dream van Alex Warren. Een goede namiddag allemaal.

Een eerlijk fijn meezingetje kwam van Frans Bauer en Laura Lien. Een Hollander met een lekkere Belgische erbij moet wel kunnen het. Al duurt de nacht tot morgen vroeg een van de betere platen van een paar jaar geleden. En van Nederlandstalige muziek gaan wij eventjes naar Franstalige muziek. Het is niet zo'n echte golden oldie dat we bovengehaald hebben, want het komt uit de jaren 90. Dit is Alizée, Wa Lolita. Fijn dat je afgestemd bent op Radio Pros FM.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Pas, goedemiddag.

De spanning begint zo stilletjes aan toch wel te stijgen. Want straks om 9 uur gaan de Belgen tegen Spanje spelen. Spanje-België. Het zal wel wat worden, hè. Moest België Spanje kunnen verslaan. Dus ik kijk er in ieder geval naar al uit. Naar die aftrap om 9 uur. Dat was nog eens Ten CC met zijn Donna. En dit is dan ook weer heel wat anders. Komt uit de jaren 70, ongeveer 10 jaar later. Haalde hij toch wel uit met een geweldige leuke plaat. The Beautiful Noise. Ik heb het over Mr. Neil Diamond. Neil Diamond is toch wel een van de betere zangers. Die toch wel leuke muziek maakte in de 70s.

Ja, dat is niet nodig. En een held heb je niet nodig. Jij hebt gewoon echt goede mensen nodig die met jou willen bevriend zijn, die met jou iets willen doen. Dat je zegt, voilà, dat kunnen we samen toch wel leuke dingen mee beleven. Tina Turner, we don't need another hero. Voilà, de heroes. We gaan een keer kijken welke heroes dat we nog voor jou klaarstaan hebben. Het is tijd voor een beetje romantiek op de radio. Een beetje een rustmoment. Ik draai straks Jo Valli natuurlijk met de supertip van de week. En dat is gewoon genieten. En nu gaan wij genieten van twee geweldige platen. Jannes komt eraan en ik vraag het jou alleen. En Boyzone komt er ook aan met een van de minder grote hits, maar toch nog wel fijn genoeg om op de radio te spelen. Ik draai Every Day I Love You.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
5: Dit is
6: Radio Pros. Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Beyoncé draaide nog eens. En Beyoncé was een van die dames, die, de zangeres was eigenlijk van de groep Destiny Child. Dit was nog eens solo een single van haar van begin jaren 2000. En ze heeft een ode gebracht aan alle single ladies. Ja, zo is dat eenmaal. Ja, voilà, zo zie je wel. Wij zitten niet stil en we draaien altijd wel muziek waarvan je denkt van, ja, waar haalt hij dat toch allemaal, hè? Dit is alweer een fijne klassieker van de Human League. En Don't You Want Me Baby. Cross FM met al onze frequenties, maar uiteraard ook via DB+. En dan uiteraard ook nog met internetradio.

Wat een fijne plaat. Hè. Komt uit de Golden Oldies tijd van de jaren 60. Maar het blijft nog altijd een leuk pareltje om nog eens te draaien. Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Wendy van Wanten maakte daar ook haar eigen versie van natuurlijk. Ja, dada. Merci Petula Clark om nog eens aanwezig te zijn. Mika hebben nog als alles goed gaat met Grace Kelly. Maar ook deze Paul Sabers. Hè. En dat is met een van die fijne platen. Een plaat dat je nooit zal vergeten. Hey Suzy, dit is Mr. Paul Sabers. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goedenavond.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.
7: En dat ben ik voor alle duidelijkheid. En we gaan het weekend inzetten. Het weekend wordt elke vrijdag afgetrapt hier op Radio Pros. Net na 5 uur. Dit is Scooter en How Much Is A Fish. Bent u er klaar voor? Beste vrienden, jongens en meisjes. Het is weekend.

Vrijdagavond is goed begonnen natuurlijk met de scooter van de jaren 90 en deze kwam met 2019. The Weeknd, zo hebben ze leren kennen. Wat een geweldige dansplaat is dat toch wel. Blinding Lights, een hele fijne namiddag of avond, lekker als je het wilt noemen. Dat is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, dat het weekend begonnen is en dat het alleen maar beter en beter kan worden. Enfin, dit is dan weer Nederlands. Jawel, we moeten regelmatig Nederlandse plaatjes draaien. En plaatjes waar onze luisteraars van houden. Yo, ti amo. Dit is nog eens Herbert Verhagen. Als je naar de verjaardagshow gaat met onze Larissa, dan kom je deze zanger ook wel tegen. Fijn, hè?

Britney Spears die dacht ik kan zingen en dan kon ze ook wel zingen. En dan dacht ze ik ga toch ook wel even dus enkele leuke platen maken. Zelfs enkele grote nummer 1 hits zijn er van uit de markt gekomen. Onder meer deze Baby One More Time is bij ons in Vlaanderen een nummer 1 hit gescoord. Goed, van Britney Spears gaan wij even terug naar de fijne Golden Oldies. En dan vinden we de Nederlander, onze Albert West. Albert West maakte toch wel de ene hit naar de andere. Zelf solo, maar ook met zijn groepje The Shuffles. Dit is Gimme Gone Late Me.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Radio Plus. Goeie avond.

Miss France Gall maakte toch ook wel in de jaren 80 ook wel heerlijke Franstalige platen. Hè? Onder meer deze Ella Ella. Ja, Poupée de Cie, Poupée de So was toen al lang geverteerd. En dan kwam ze met zo'n plaatje af. Het is wel fijn dat er toch wel meer potentieel in dat meisje zat dan alleen maar dat Franstalig plaatje van het Songfestival. Dit is de krak, hè? Ja, en de krak is raak. Dat is onze Sam Goris. Dan gaan we nog eens lekker meezingen uit ons eigen Belgische taal.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

Laat die Samgoris maar even gaan. Laat hij maar zijn eigen uitleven. Dus hij doet dat altijd wel goed. Hè. Voor mij mag ik eigenlijk wel die zomerrit winnen. Waarom niet? Ik vind dat een van de beste, leukste zomerplaten dat er momenteel op de markt zijn. Die rak van onze Samgoris. Wat hebben we voor jou klaarstaan? Tot aan de boodschappen krijg je Zoekmachine met Meldon en Beldolero, die gaan we ook nog eens spelen met Paris Latino. Maar de zomerrit waar het allemaal om draait van het moment, dat is onze Madonna, La Isla Bonita. Jij kan ook een zomerrit doorsturen. Dat doe je als je dat wilt naar mijn Facebookpagina. Dat is Humblet Gerrit.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.
2: Puls FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
3: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

daar kan je niet veel op tegen hebben. Dat moet je bijna helemaal laten uitspelen. Deze California Blue van Mr. Roy Orbison. Voilà, wat ga ik eten vandaag? Dat is courgette. Courgette helemaal in stukjes gesneden samen met gehakt. En dat allemaal samen laten stoven. Dan heb ik aardappelschijfjes die ik er dan bovenop leg. Ook wel met tomatensaus gemengd. En dan leggen we de aardappelschijfjes er bovenop. En dan steken we het even in de oven om te gratineren. Dat is heerlijk, jongens. Dat kan je op verschillende manieren klaarmaken, die courgette. Maar dat is zo een van de dingen dat ik toch wel doe. Dus courgette helemaal in stukjes. Dan het ga ik ermee laten instoven. En als dat klaar is, maak je tomatensaus met een goed shallotje of een ajuintje aangebakken. Tomatensaus maken, dat giet je ermee over. Dan meng je dat goed en dan doe je nog de aardappelschijfjes er bovenop. En dan, beste vrienden, laat je dat gratineren in de oven. Daar krijg je toch wel water van in je mond. Als de zon even schijnt, dit is Bart Hoogkamer.

Helemaal blues en helemaal Gary Moore. Still got the blues for you. Wij zijn uitgezongen, wij gaan inpakken en wegwezen. En dan krijgen we zometeen onze Bart nog voor jullie. En onze Ron van der Steen, die gaat ook nog wel mooie platen spelen. Dus reden genoeg om blijven te luisteren naar onze fijne programmatie van Radio Pros FM. Goed, wat heb ik voor jullie nog klaarstaan? Zo'n klein beetje de kapitein die je toespreekt. En die zegt dan, we gaan een keer naar Ibiza. Samen met de Venga Boys uit Nederland. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Morgen ben ik er heel graag terug met het programma Studio NL. En dan zondag krijgen

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Vanaf 2028 betaal je elk jaar €80 minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je dan €80 meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die taxshift was eerder al bekendgemaakt, maar nu is dus duidelijk hoeveel. Minister De Prater legt uit.
4: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
3: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil €10 miljard extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van €7,7 miljard, maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de €10 miljard. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
3: De FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
6: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app, zelfs als je er niet in zit.
3: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. En Timmerlier wint de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
7: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dan was ik precies in een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van je fiets rijden. En de keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik de been had om tot de finish vol te houden.
3: De Noorsoren Werenskjold werd tweede, de Eritreer Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan, maxima tot opnieuw 33 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Harry Hegger doet me nu al twijfelen. Mijn glas is gewoon leeg, dus ik heb zojuist een half land op zijn kop gezet. Snap je? Vlaanderen, mijn land. Goedenavond, vrienden. Voor eerst wil ik Gerrit bedanken voor zijn gevarieerde programma Gids in de Spits. En dit is Muziek Mozaïek met Bart van Elst. Morgen vieren we de Vlaamse feestdag, dus ik heb een voorstel. De komende twee uur neem ik alle Vlaamse haaien voor mijn rekening. Of ze nu in de brandnetels zingen of in een heel andere taal. Als het maar van ons is. En hebben ze daar een ingebouwde GPS naar het hart voor nodig? Soul Sister and the Way to Your Heart.

Wat is dat toch altijd met die vechtersbazen? Niks van miserie ermee. Die leeuwen kijken alsof ze niet te temmen zijn. En Natalia heeft het virus nu ook al te pakken. Zolang ze maar niet begint te klauwen zoals een echte leeuwin. Zolang de leeuw kan klauwen, nageltjes knippen, zou ik dan zo zeggen. Ja, Natalia, het is een les, zeker, het is een les geweest. Maar we moeten door. Want de Eurostar Dance Train staat klaar op het spoor om het weekend in te stomen. Een razendsnelle verbinding tussen België en Nederland. Al houden wij de vlag natuurlijk lekker Belgisch. Ik hoop in elk geval dat jullie er al helemaal klaar mee zijn. Nee, dat was een klein ontsporingske. Ik bedoel natuurlijk klaar voor zijn. Mijn excuses. We houden de trein straks op de rails met een gigantisch tempo nummer. Ja, je zou het niet zeggen. Hier is 2 Unlimited.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

van toen. Wat een pechvogel toch. En weet je wat? Ik vluchtte naar West-Vlaanderen. Al moet ik daar wel opletten met mijn uitspraak. Niels, help me een keer, jongen. Hoe zeggen ze dat daar tegen een mooi meisje, zodat ik daar geen blauwtje loop? Juist ja, een schone meisje. Hier zijn Wheels en Niels.

Vrienden, ik hoop dat jullie net zo hard hebben genoten van het genot van Jovalli, onze supertip van de week. Maar we gaan direct vaart maken en de Franse Tour op. Nee, geen paniek. We gaan de Waalse feestdag hier nog niet vroegtijdig inluiden. Dat is pas voor over een paar dagen. Maar als Kate Ryan zingt Je t'adore, dan klinkt dat in mijn Ulsters accent toch vooral op Je t'adore. En gelijk heeft ze. Lap er maar op en vlammen maar met Kate Ryan.

0: Kijk eens aan, recht van achter op het ezelsbankje van Willy Lustenhauer. Alweer een zittenblijver na het strenge bevel van Kate Ryan. Want ja, als zij roept Chattadore, dan luistert de mens. De grote vraag is natuurlijk, hoeveel van die zittenblijvers houden we in september nog over? Wat we na de reclame overhouden, dat weet ik wel. Dan ga ik namelijk een echte genie opzoeken. En ik kan al verklappen, Jeff is zijn voornaam. Tot zo dadelijk na de commercials.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

kijken. Ik heb het altijd al gedacht, die chef van ons is een absoluut genie. Je voelt het zonnetje zo de huiskamer binnenstromen. Maar ja, het is natuurlijk helemaal geen chef die de hemel net deed openbreken. Maar frontman Klaas. Ik heb dat dus altijd voor met die ingewikkelde namen van Yevgeny. Al die namen ook. Wie houdt dat nog bij op een vrijdagavond? Maar goed, zolang zij erom kan lachen zoals er net gezongen werd, is mijn weekend nu al geslaagd. Als ze lacht, en meer moet dat niet zijn. We schakelen meteen door naar Joost Zwegers. Ik hoop heel vurig dat ik nu eens niet de mist in ga met die naam, maar met Novastar aan boord kan er vanavond eigenlijk weinig mislopen. Vermoed ik toch, alhoewel, ik moet u waarschuwen. De man achter de microfoon zet ons vanaf de allereerste seconde op een compleet verkeerd spoor. Luister zelf maar naar Wrong.

0: zware atlas dragen is gelukkig voorbij, want Pommelien Thijs had blijkbaar wel heel veel aarde onder haar voeten hangen. Zelf zit ik momenteel eerder met mijn hoofd in het Centre Pompidoulin. Maar wat mij zal het een worst wezen en voor een vegetariër kan dat tellen. Blijf dus vooral gezellig bij ons hangen voor deel 2, want we blijven hier keihard gaan met die hele banaan voor ons Vlaams wereldje. En we verhuizen meteen naar het geheugen van Berre met Say My Name.
1: Saw you laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: Say my name.
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Ralien, herkent blijkbaar mensen met gesloten ogen. Knap, ik stel voor dat we haar de volgende keer gewoon blinddoeken en kijken wat er gebeurt. De enige die dat echt kon was Eddie Wallich. Die zag op de markt met zijn ogen dicht nog wie er een wafel kocht. Maar goed, we kijken vooruit. Het is vandaag 10 juli, morgen vieren we feest. Maar waarom wachten? We steken de boel vandaag al flink in brand. Het zal de allereerste keer zijn in haar jonge leven dat ze nog zo vroeg mag knallen. Camille laat het nu al ontploffen. Met vuurwerk.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

We denken vaak dat Laura Lien met haar duizenden keren het ultieme slachtoffer van bedrog is, maar na het horen van Bea van der Maten en haar wontonton weten we wel beter. Die loog en bedrog alsof het een lieve lust was. Gelukkig was het bedrog in de film van Coco Flanel met Urbain een pak minder erg. Weet je nog, met dat legendarische flanelke van Kokos. We hebben er destijds flink om gelachen, maar voor de skeps braken er daarna toch vooral heel harde tijden aan.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

0: Ik heb binnenkort een aantal verbouwingen op mijn programma staan. En daarvoor heb ik een architect nodig die Deus heet. Tegen uiterst scherpe Vlaamse prijzen. We halen die mannen er dadelijk zeker bij. Maar de echte uitvinders van die mooie romantische beleefdheidsvorm, die krijgt u eerst. Hier is Noordkaap met Ik hou van u.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store. ProsFM.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Zevenhoofdzonde. Christophe ligt er niet wakker van. We zitten tenslotte nog maar aan dag 5, dus kunnen er nog gemakkelijk 2 bij. Geen stress, no worry. Maar, hoe zit dat eigenlijk bij Milo? Heeft die ook wat op zijn kerkstok? Hij staat hier klaar met een gitaar en een blik alsof hij iets wil opbiechten. Wat er precies aan de hand is, hij zegt het zelf. You don't know.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans.

0: 054 33 02 18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

herinneren we ons 2020 nog. Vlaanderenfeest vieren met 3 liter handgel en een mondmasker op ons gat. Wim Soetaar bezorgde ons toen een 1,5 meter polonaise. Gelukkig leven we nu in betere tijden. Die handgel mag in de vuilbak en dat masker in je hat. Tijd voor de zomer. Of de zon. Smeer je stembanden dus maar goed in. Liefst zonder zonnecrème trouwens. Want dat spul in je mond steken is levensgevaarlijk. Veilig meebrullen met de meiden van K3. En weet je nog wel, de zomer van Oh Ja, Lele.

crossover. De drie zotte meisjes van K3 met hun legendarische taaltje. Oja lele, laat me dat vanaf nu maar snel transformeren. Want je zou er spontaan warm van krijgen. Letterlijk, want de zomer is al zo heet. En om dan nog maar te zwijgen over het weekend en die heerlijke vakantie. De vakantiegangers, je kent ze wel, de luierikken die de komende weken werkelijk geen poot gaan uitsteken en daar maar wat bij hangen. En de vakantiehangsters, voor zij die wel nog wilde of gewelddadige plannen hebben gesmeed. Wel, jullie kunnen vanaf nu allemaal volledig losgaan, want het bouwverlof is officieel begonnen. En hoe kunnen we dat nu beter vieren dan door die luie hangers eens flink in beweging te zetten? We bakenen vandaag nu een virtual zone af. Met zo'n virtual reality briltje op je neus moet dat wel heel snel lukken. Dan vliegen we er meteen in. Volgende week vrijdag ben ik er natuurlijk weer met een gloednieuwe aflevering van Muziek Mozaïek. Heel graag, tot dan vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen. Radio Pros. Zomer Pros.

holiday. Een summer holiday is het ongetwijfeld wel, want het is weer zo van die warmere dagen die er aankomen van temperaturen van meer dan 30 graden. En je hoorde net deze hit uit de jaren 90 van de Venga Boys en Uncle John from Jamaica. Het is vrijdagavond 10 juli en tot 10 uur vanavond ben ik bij jou hier bij Pros FM.

0: Samen in de zon was muziek van Bart Kuil. En je hoorde een van zijn nummers van toch ook alweer een tijdje geleden. En samen in de zon kan je genieten de uitkomende weekend ook. Want aan het Belgische kust zal het ook weer mega druk worden. En misschien zit je straks ook al klaar voor naar de voetbal te kijken. Spanje-België. Om 21 uur beginnen ze eraan.
1: Groot FM, de muziek waar je van houdt.

onze Larissa. Ze is mega populair geworden hier in Vlaanderen. En je hoorde Larissa met Ik doe wat ik wil. En ze komt ook naar onze Radio Pros kerstshow dit jaar alweer. En nu tijd voor nog meer Belgisch werk op jouw radio met Milk, Ink en de nieuwe single Medicine.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood. En afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Dat waren ze, de heren van Jarop, en je hoorde een van hun rustigere ballades. Dat was Carrie. En ze stonden ook wekenlang nummer 1 met hun grote hit, The Final Countdown. Die nog steeds wel wordt gedraaid op een of andere fuif of andere dingen natuurlijk. Op een party, waar je ook maar bent.

Michael Jackson, hij was destijds nog een hele jonge tiener. En samen met zijn broers, de Jacksons 5, hadden ze deze hit destijds te pakken met I Want Your Back. En het is nu tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is nog steeds Jovalli met Genieten.

Dat was meteen de supertip van deze week hier bij Radio Pros FM. Giovanni was dat met genieten. Dat moet je zeker aan vast doen. En als België vanavond zal winnen tegen Spanje, zal het ook wel koekenbak zijn na 11 uur.

0: Inderdaad, laat ze maar praten. En dat was een nummer van José. En dit brengt ons meteen toch ook wel weer in de ambiance-sfeer op deze vrijdagavond. Want we zitten toch ook alweer in het weekend.
1: Bros FM.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM. Ron van der Steen.
1: Radio Pros. Zomert erop los.

0: Ik herinner me nog zijn eerste optreden tijdens 10 om te zien aan zee in Blankenbergen met zijn eerste nummer Kom Nu. En als je dan eens kijkt naar zijn carrière van al die jaren, doet hij het toch helemaal niet zo slecht, Helmut Lotti. En hij kan ook verschillende genres aan, zoals dit die je net hoorde. El Sol de Mi Vida was dat.
1: De minder gelovigen.

zwaarmoedige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Dit is
1: Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Radio Pros.
7: Radio Pros.
6: Zomert erop los.

Het zal vanavond zeker en vast wel een dikke party worden als België zal winnen tegen Spanje. Ja, dat had ik daarnet dus ook al gezegd. Dus je moet niet denken dat ik aan een beetje dimensie zit. Je hoorde DJ Bobo en deze party. Goedenavond vrienden, welkom hier bij Radio Pros FM. Ik ben nog een uurtje bij jou tot een uur of 10.

waren heel populair in de jaren 80 en ze hadden toch wel deze monsterhit te pakken destijds. Deze Small Town Boy en Jimmy Somerville, die gingen later ook wel even op solotour en hij bracht een nummer uit met Somebody to Love.

Dit klinkt toch wel geweldig. Echt zo van die jaren 70 muziek om nooit meer te vergeten eigenlijk. Je hoorde deze Paul Da Vinci en Your Baby and Your Baby Anymore was dat. En Clayton MC Petter is hier klaar met Such a Night. Even een andere versie dan we gewoon zijn van Jack Jersey.

Radio Pros FM staat ook vooral bekend om zijn mooie golden oldies die je elke dag hoort. Dit was er eentje uit de jaren 60 van de Manfred Mann en Haha Set A Clan was dat. We keren nu terug naar ons eigen kleine Vlaanderen landje met een artiest uit onze eigen streek, zo'n beetje. Ik heb het over Ron Mil, een goede vriend ook van mij. En je hoort nu een nummer van hem, L.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pas. Goeie avond.
5: Ron van der Steen. Radio Pros. Zomer erop los.

Het nummer is natuurlijk al eerder uitgebracht door Rosie Baten met Bleef je bij mij. Dit keer was het de versie van Danny Fabri die je hoorde hier bij Radio Pros FM. Als je er pas bij komt, bijzonder goede avond. Misschien zit je ondertussen ook al voor jouw tv-scherm te kijken naar de match. Maar ook zitten mensen op café. En dan hoor je wel eens soms dit liedje. Misschien niet tijdens de voetbal, maar wel nu hier bij Radio Pros FM. Bobby Prins, ik zit in een cafeetje.

toch wel een van zijn geweldige hits die hij destijds uitbracht. Rob de Nijs uit in Nederland met Dolle Dolly. En het was altijd wel dikke ambiance met dit nummer. Maar ook ambiance met deze heren van de Gibson Brothers en Cuba uit 1979.

0: op 88.8 FM. Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Pros, goedenavond.
6: Ron van der Steen, Radio Pros, zomer erop los.

0: Marco Borsato was dat met Zij, een van die mooie ballades van hem. Maar hij maakte niet alleen mooie ballades, maar ook wel andere mooie muziek. En ook wel echte feestnummers zoals Rood. En ja, nog een heleboel andere natuurlijk. De concentratie valt een beetje weg vanavond, want we zitten hier ook met een paar collega's naar de match te kijken. Dan ben je soms ook wel een beetje minder geconcentreerd. Maar goed, dit is Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam, zijn meest recente nummer.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want

was destijds toch wel een mooie verschijning, deze Audrey Landers. En die hoorden ze met Manuel Goodbye. Ik zeg hier ook bijna goodbye, want we lopen hier stilaan op naar 10 uur. Dus ik moet er hier ook weer onderuit voor vanavond. Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. En ik ben aanstaande zondag even terug tussen 4 en 6 uur in de namiddag. En dat ter vervanging van onze collega Arnold de Nijs. Ik laat je met muziek van Nick Kamen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Op de kwartfinale van het WK-voetbal gaan onze Rode Duivels rusten met een 1-1 gelijkstand tegen Spanje. Fabian Ruiz trapte de Spanjaarden na zo'n 20 minuten op voorsprong. Maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaere nog gelijk. Voor de start van de wedstrijd was er ook nog slecht nieuws over onze kapitein Yuri Tielemans. Hij moest tijdens de opwarming geblesseerd van het veld. Mogelijk liep hij een scheur in zijn adductor op. Blauwalgen komen al maar vaker en vroeger op het jaar voor. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij. Onder meer in West-Vlaanderen en Limburg zijn verschillende kanalen en recreatiedomeinen afgesloten door de algen. Katrien Smet van de VMM.
4: We vermoeden dat daar een link is met de klimaatverandering. En natuurlijk nu met dat heel warme en droge weer dat we kennen van de voorbije weken, merken we dus dat we veel meer bloeien hebben. Als je zou gaan zwemmen in water dat besmet is met die blauwe algen, dan kan je daar echt wel ziek van worden.
3: Vooral maag-darmklachten en uitslag komen vaak voor. Iran wil de vredesgesprekken met de VS verder zetten. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd. Die gaat ook in op de uitnodiging, maar benadrukt wel dat het staakt het vuren tussen beide landen voorbij is. Wanneer de gesprekken opnieuw van start gaan, is niet duidelijk. Op een vlucht van Ryanair is een Serviër van 61 bijna uit het raam gezogen, nadat het opeens kapot ging. De man hing minutenlang met zijn hoofd en schouders uit het vliegtuig en kon door andere passagiers gered worden. Luchtvaartexpert Luc de Wilde vertelt wat er fout ging.
5: Het is zo dus dat het vliegtuig was opgestegen in Thessaloniki, maar tijdens het klimmen is er plots iets in het raam terechtgekomen. Alles wijst er nu op dat het mogelijk een stuk was van de motor. En dat heeft het raam verbrijzeld. Met alle gevolgen van die natuurlijk, want die passagier is dan met het hoofd door het raam weggezogen.
3: De man liep gelukkig enkel schaafwonden op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ryanair onderzoekt wat er precies fout liep. Op het tennistoernooi van Wimbledon is de mannenfinale bekend. De Italiaan Jannik Sinner neemt het daarin op tegen de Duitser Alexander Zverev. Sinner won van de Serviër Novak Djokovic in 3 sets. Eerder versloeg de Duitser Zverev de Britse kwalificatiespeler Ferry in 3 sets. De finale wordt zondag gespeeld. En Racing Genk moet op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Haaien verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in tweede klasse. Haaien was pas sinds december trainer bij Genk. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers. Veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

0: Bros FM.
1: De radio met eigenheid.
2: Jij leek een vogel voor de kat.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: Radio Pros.
0: Pros. Met Pros. De nacht door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Met Pros de nacht door.
6: Snelle voet, after a warm summer rain. Taste of water, or expensive French wine. Your face next to mine, glows in a wide old bed. Strange candle monsters on a dark, glittering wall. The pain of loneliness when your love has gone. The fear of a lover's night in Christmas time.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden?
4: Mail nu naar info@prosfm.be.